En dat was BWV 14, Wäre Gott nicht mit uns diese Zeit, voor de vierde zondag na Epifanie. Uitgevoerd door Joanne Lenn, sopraan, Paul Agnew, tenor, Peter Harvey, bas en de Monteverdi Choir en het English Baroque Soloist onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. U hoort nu, zo straks, de partita nummer 1 in Bes, BWV 825. En wel uitgevoerd door Pieter Jan Belder op klavecimbel. Vorige week hoorde u het nog in de romantische uitvoering op piano door Dino Lipatti. Prachtig, maar je kunt je afvragen, komt Bach hiermee tot zijn recht? Als Bach zo'n Steinway had gehad, als ongetwijfeld de Roemeense pianist Lipatti gebruikte, dan had hij daarvoor heel andere muziek geschreven, met inzet van het pedaal bijvoorbeeld. Hij had nu eenmaal alleen het klavercimbel. De tekortkomingen van het klavercimbel hebben aanleiding gegeven tot ontwikkeling van een instrument dat hard en zacht kon spelen. Forte en piano, dus de forte piano. Maar die was er in Bach's tijd nog niet. Vandaar nu ruimte en aandacht voor de helderheid van het klavercimbelgeluid in deze uitvoering van de voortreffelijke Nederlandse klavercinist Pieter Jan Belder.

Dat was de cello-suite nummer 3 in F groot van Bach. En die werd uitgevoerd door Paolo Pandolfo Gamba. Ja, u luistert nu naar dit programma op dit moment tussen 1 en 2. Maar u moet weten, alles is dag en nacht overal ter wereld terug te vinden. Ja, dit programma, het is niet te geloven, over de hele wereld. Op internet natuurlijk. Dan moet u zijn bij www.concertzender.nl. Iedere aflevering van dit programma, Geen Dag Zonder Bach, is daar terug te vinden. En kijkt u ook dan onder het dossier Geen Dag Zonder Bach. En u vindt ook nog allerlei details en informatie over de gedraaide cd's en platen. Wel, tot slot een fluitsonate, die eigenlijk door de bezetting meer een trio-sonate is. Galant, verfijnde muziek. En door puikenspelers uitgevoerd, hun namen kent u allemaal. Ze dirigeren ook, zonder uitzondering. De fluitsonate in E-klein dus, door Stephen Preston, Traverso, Trevor Pinnock, klavercimbal en Jordi Savall, gamba.

U hoorde de fluitsonate in E klein van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Stephen Preston, traverso, Trevor Pinnock, clavecimbal en Jordi Savall, gamba. En tot zover ons tussen de middagprogramma van 1 tot 2, Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag zijn we er op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling van dit programma Govert-Jan Bach. Goedemiddag en tot morgen.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. En we beginnen op de concertzender met het weer. Ja, ja. Sneeuw valt uit de hemel. Let maar op. Aan het eind van de week hebben we hier, aan het begin van dit uur, weer zo'n lievelingskantate van Johann Sebastian Bach. Gleich wie der Regen und Schnee von Himmelfeld. BWV 18 is dat. Het is een van de vroege kantates uit de Weimar-periode, mogelijk uit 1713. En een jong genie is hier bezig. Zie het portret van de jonge Bach op onze website onder dossiers. Daar staat dat allemaal. En dan zie je ook het portret van de jonge Bach, wilskrachtig, vastberaden, fijngevoelig. In Weimar kreeg de leergierige jonge Bach muziek van Vivaldi in handen, die hierdoor een van zijn laatste leermeesters werd. In de openingssymfonia horen we deze Italiaanse invloed. We denken aan Vivaldi's La Notte, waarin een indringende sfeer wordt geschapen. En Bach gaat nog verder. Hij gebruikt hier vier altviolen en fagot om een nog indringender sfeer te verwezenlijken. U moet weten, even iets uit de keuken, samensteller Govert-Jan Bach had deze tekst onder handen toen de eerste sneeuw hier in Nederland viel. Een zware lucht is zwanger dan van regen en sneeuw. En dat is nou precies de tekst van deze kantate. Bach gebruikt het beeld van de profeet Jesaja, waarin regen en sneeuw uit de lucht valt, de aarde doordesemt en dan weerkeert naar de hemelen. En zo moest het woord Gods in goede aarde vallen, voor het als geloof weerkeerde naar God. In dat soort beelden verkeerde men toen. In de muziek hoor je dat neergaan en opgaan heel duidelijk. Het beeld van de aarde die bevochtigd wordt is natuurlijk een oerbeeld van de eeuwige wederkeer der dingen. De Italiaanse invloed horen we ook in de zang, want nadat de bas de Bijbelwoorden gezongen heeft, klinkt er een hoogst innovatieve aanpak die aan de vroege opera doet denken. Dus eigenlijk meer Monteverdi dan Verdi, hoort u dan. Laten we het zo maar even zeggen. Recitatieven die worden afgewisseld met indringende zang, afgewisseld door een litanie, een soort zeurende, indringende tekst die steeds herhaald wordt, hier door de sopraan. In Weimar was een prachtige paleiskerk in het slot, waarin orgelkoor en orkest wel op 27 meter hoogte stonden en ze vanaf die hoge balustrade als het ware vanuit de hemel naar beneden zongen, daar beneden waar het hof zat te luisteren. De paleiskerk, de Himmelsburg, een burcht die haast tot in de hemel reikte, die in 1774 afbrandde, werd als een architectonisch en akoestisch wereldwonder beschouwd. Bach maakte handig gebruik van die architectuur en laat het jongensopraantje die tekst zingen als was hij een engel van boven. De enige aria is ook nog voor deze jongensopraan. Later zou Bach hetzelfde effect realiseren in het beginkoor van de Matthäuspassie, wat abusievelijk het jongenskoor wordt genoemd. De koren uit Bachs tijd bestonden alleen uit jongens en mannen. En daarom kozen we voor de prachtige opname uit 1971... onder leiding van de pionier toen, Nicolaus Arnoncourt, één Wiener Zangerknabe, Kurt Equilutz en Max van Egmond en het Concentus Musicus Wien.

En dat was van Johann Sebastian Bach, Gleich wie der Regen und Schnee von Himmel fällt, de kantate BWV 18, uitgevoerd door de Wiener zangerknaben, althans één Wiener zangerknaben, die trad op de voorgrond, Kurt Equilutz, Max van Egmond en het Concentus Musicus Wien onder leiding van Nicolaus Arnoncourt. In het hele vioolrepertoire is er geen muziek die vergelijkbaar is met de 6 solostukken voor viool. Iedere violist in wording moet ze spelen voor de examens. Grootheden als Jody Menuhin en ja, Albert Einstein speelden ze dag in, dag uit. Ja, geen dag zonder Bach, zullen we maar zeggen. Van die stukken is de tweede partita in D klein, BWV 1004, dan weer een hoogtepunt. Het begint al zo mooi dat je niet denkt dat er nog heel veel meer kan komen. Maar dan besluit de partita, die eindigt dan die partita, wat zoveel betekent trouwens als elkaar opvolgende dansstukken. Dans niet om te dansen, maar om de structuur van ieder deel een vorm te geven. Dan besluit deze tweede partita met een stuk van 12 minuten dat zijn weerga niet kent, de zogenaamde chaconne. Een verbijsterende compositie, noemt Maarten het Hart het. Het is haast een muzikale trip die je meeneemt langs afgronden en vergezichten, die je een glimp van de eeuwigheid ontvouwt die haast niet goed te spelen is. En we horen dan Janine Jansen, onze wereldster. Zij vecht met de muziek. Ik heb wel eens een programma gepresenteerd, een paar keer zelfs. Concert ook in het land met Janine Jansen in de hoofdrol. En ja, zij strijdt echt met haar instrument, met haar viool. Nou, dat zien we ook op een documentaire die van haar bestaat. Brahms kon trouwens dit stuk niet aan en toonzette het voor piano voor de linkerhand. En zo jaloers was hij op de violisten die dit stuk tot hun gewone repertoire konden rekenen. En uit eerbied veranderde hij er geen noot van. Brahms is dan ook een groot Bach-kenner. En nu gaan we dus luisteren naar onze Janine Jansen. We gaan horen hoe ze met haar grote muzikale autoriteit deze tweede partita neerzet.

Dit was in een uitvoering van het ensemble Café Zimmerman, het concert voor viool en hobo BWV 1060. En tot slot hoort u vandaag de tweede sonate voor viool solo van Bach in A klein BWV 1003, gespeeld door Julia Fischer. En zij worden wel eens de sonate di Chiesa genoemd, die kerksonates. En als dat zo is, dan worden ze prachtig en ruimtelijk gespeeld door een toptalente. Julia Fischer, u kent haar misschien wel als welkome gast bij het Nederlands Philharmonisch Orkest. Julia Fischer.

Julia Fischer speelde de tweede sonate voor vioolsolo in A-klein, BWV 1003 van Bach, Johann Sebastian Bach. Dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

Goedemiddag, daar zijn we weer met de Concertzender en het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere dag, van maandag tot en met vrijdag, van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. En beloofd is beloofd gisteren. Vandaag gaan we door met lievelingskantates van Philip Herrewegen, die hij 30 januari in het Concertgebouw uitvoert. Vandaag de kantate BWV 44. Sie werden euch in den Bann tun voor de zondag na Hemelvaartsdag. De eerste uitvoering van deze kantate was in 1724, op 27 mei om precies te zijn. Het gaat om een heftige bijbeltekst die vervolgingen voorspelt voor de christenen en waarschuwt voor de antichrist die dat op sluwe wijze zal uitvoeren. Genoeg drama voor onze Bach, die eigenlijk als een pseudo-opera-componist dit soort teksten verwelkomt. Het stuk begint dan ook met een inleiding in het orkest die eigenlijk zo in de Matthäus-passie zouden kunnen passen. Een heftig lamento, ofwel klaagzang. En dan komen, volledig ongebruikelijk, de tenor en de bas in een meeslepend duet dat de dreiging nog meer realiseert. Let op de dissonante, op ban, een echte banvloek. En dan valt een overweldigend koor in. Het is duidelijk dat Philip Herrewegen door deze ongelooflijk originele kantate geïmponeerd wordt. Als de as van de kantate en als steunpilaar klinkt het tenorkoraal Ach Gott, wie manches Herze leidt. De gelijknamige kantate zonden we in aflevering 3 van onze serie Geen Dag Zonder Bach uit. Alle voorgaande afleveringen kunt u trouwens, dat is goed toch om te weten, kunt u via internet dag en nacht, overal ter wereld ook, terughoren. Goed, concertzender.nl, daar kunt u terecht. Maar goed, terug naar die kantaten. Als we na het koraal, o zo mooi en diep gezongen door Christophe Prégardien, uitgerouwd zijn van de zwaarte des levens en het ons onbegrepen en eenzaam voelen, want dat zijn de universele existentiële gevoelens die hier spelen, komt er troost in een heerlijke sopraanaria. Barbara Schliek zingt het hier prachtig en warm. Dorothee Mielts zal het minstens zo mooi zingen, misschien minder aards, maar wellicht engelachtiger. Dorothee Mielts is eigenlijk wel de opvolger van zowel Emma Kirby en ook van deze Barbara Schliek. En u zou ook nog eens aan de betreurde Arline Auger kunnen denken. Misschien aan u het oordeel. Mail gerust uw opinie als u die kwijt wil en hebt, overigens. Het adres is bach@concertzender.nl. Dan komt het zo terecht bij deze Bach, de Bach die dit programma samenstelt. Dus nog een keer, bach@concertzender.nl. Besloten wordt dan straks met een bekende koraalmelodie van het oude lied van Heinrich Isaac, O Welt, ich muss dich lassen. Veel voorkomend in de Johannespassie en de Matthäuspassie. Wel, hier is Barbara Schliek, de Alpatrias, Christophe Prégardien, Peter Kooi en het Collegium Vocale uit Gent onder leiding van Philip Herrewegen.

het Collegium Vocale Gent, onder leiding van Philip Herrewegen, met als solisten Barbara Schliek, de Alt Patrias, Christophe Brégardien, Peter Kooi, in BWV 44 van Johann Sebastian Bach, de kantate Sie werden euch in den Band tun. De sopraan Dorothee Miels heeft ook opnames gemaakt met de Nederlandse Bachvereniging. Ze zong bij Jos van Veldhoven, onder andere in de Hohe Messe en de Matthäus Passion. U hoort nu straks eerst het duet Christe Eliasson uit de Hohe Messe met onze Johannette Zomer ook. De samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach, die heeft laatst in het Concertgebouw een inleiding gegeven op het Weihnachtsoratorium onder Tom Koopman. En hij mocht toen de ouders van Johannette Zomer onder zijn publiek aantreffen. En die ouders vertelden hoe de carrière van hun dochter eigenlijk in de kerk begon. Wat een ouders om zo'n talent te mogen grootbrengen. Dank, zegt dan ook Govert-Jan Bach. U hoort na dat duet voor de twee sopranen Dorothee Miels weer in het heerlijke duet Domine Deus. Met de tenor en traverso. Nou, mooier kan niet. Die aria's en duetten komen uit de operasfeer. Maar Bach zet ze tegen de meest diepzinnige oudere kerksfeer aan. Want het Quitolus Peccata Mundi, hij die de zonde der wereld draagt, volgt meteen op dat heerlijke en verrukkelijke duet. En dat is nu echt barok. Contrasten. Licht tegen donker. Denk maar aan Rembrandt, onze grote barokkunstenaar, menselijk en virtuoos tegelijk.

Delen uit de Hohe Messe van Bach, uitgevoerd door Dorothee Mielts, Johannette Zomer en het orkest van de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven. We gaan nog door met de tweede sonate voor gamba en klaversymbool in D groot. En u hoort Jordi Savall en Ton Koopman.

En dat was de tweede sonate voor gamba en klavecimbel in D groot BWV 1028, uitgevoerd door Jordi Savall en Ton Koopman. En dat was het weer, ons uurtje voor vandaag, geen dag zonder Bach, op de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u verder een goede middag.

daar zijn we weer op de concertzender Geen Dag Zonder Bach. Goedemiddag, mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling Govert Jan Bach. Vandaag de intrigerende kantate BWV 109. Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben. Dit is voor Philip Herrewegen een van de mooiste kantates die hij dan ook op 30 januari uitvoert in het Concertgebouw. Het beginkoor is overrompelend. Bach heeft de zin van tekstschrijver muzikaal in tweeën gedeeld. Het geloof klinkt opwaarts, het ongeloof neerwaarts. Bach weeft die tegenstelling ingenieus door elkaar. Als de Bachen geen componisten waren geweest, nou, dan waren ze tapijtwevers. Dat zat dus gewoon in de genen. Je vraagt je af of Bach zelf ook kampte met twijfel en ongeloof. Zo persoonlijk doorleefd klinkt deze muziek. De tenor die dan komt, doet er nog een schepje bovenop. Paul Agnew, een groot interpreet, schreeuwt haast zijn zinledigheid uit. Je proeft de angst. Het doet denken aan de grote tenoraria uit Johannes Passion, de waanzinaria, waarin de zanger zijn zingeving kwijt is. Ach, mijn zin, wo wilt du endlich hin? Maarten het Hart associeert hier, je zou het niet van hem verwachten, met de Amfortas-klagen uit de Parsifal, de kreet van de wanhoop bij Richard Wagner. De strijd om de existentie druipt van de noten af. De alt geeft dan verlichting in een sarabande-achtige aria. Het slotkoraal is een heus volledig koor dat niet zou misstaan in een passion. We waren drie passionen kwijt. Nou, dit soort cantates maakt dat gemis volledig goed. U hoort de uitvoering van Joanna Lumm, sopraan, William Towers, alto, Paul Agnew, tenor, Gotthold Schwarz, bas. Het koor is het Monteverdi Choir en het orkest die English Baroque Soloist. Het geheel onder leiding van Sir John Eliot Gardiner.

Onder leiding van Sir John Eliot Gardiner waren dat het Monteverdi Choir, de English Baroque Soloist, en de solisten Joanna Lunn, William Towers, Paul Agnew en Gotthold Schwarz. We gaan nog even door met de gedrevenheid die vaak zo kenmerkend is voor de muziek van Bach, en wel met de tweede Engelse suite in A-klein, BWV 807, en dan gespeeld door Ivo Pogorelic. Nou, in de jaren 80 was dit een pianist voor wie de vrouwen zelfs flauw vielen. De samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach, heeft ze nog eens voor de oude kassa van het Concertgebouw zien vechten om een kaartje, om een plaats te krijgen vlakbij die opwindende klavierleeuw. Ik herinner me ook nog eerlijk gezegd dat er een rel rond Ivo Pogorelic was. Dat was in Warschau, met het jurylid pianist voor wie de vrouwen zelfs flauw vielen. De samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach, heeft ze nog eens voor de oude kassa van het Concertgebouw zien vechten om een kaartje, om een plaats te krijgen vlakbij die opwindende klavierleeuw. Ik herinner me ook nog eerlijk gezegd dat er een rel rond Ivo Pogorelic was. Dat was in Warschau met het jurylid Marta Argerich, die me erg goed

U hoorde Gemma Bartagnoli, sopraan, Sara Mingardo alt en het Concerto Italiano onder leiding van Rinaldo Alessandrini in het Stabat Mater van Pergolesi. Ja, dit Stabat Mater, dat laat je niet onbewogen. Het is vooral voor vrouwen een zeer geliefd stuk. Waarschijnlijk door de identificatie met de moedergevoelens. Leuk om te vermelden is dat het stuk in een meezingconcert wordt aangeboden door de stichting Passieprojecten. Op 16 februari kunnen sopranen en alten de koorbewerking meezingen vanaf 11 uur in de Dominicuskerk in Amsterdam. Informatie kunt u krijgen via de website passieprojecten.nl. Passieprojecten.nl als u wilt meezingen in het Stabat Mater van Pergolesi. En dan morgen Bachs bewerking van Pergolesi. Maar nu eerst nog tot slot wat lichters. Het concert voor drie klavercimbels in D-klein, BWV 1063... dat Bach waarschijnlijk met zijn zonen speelde in Café Zimmerman in Leipzig. Zo op de zondag tussen de kerkdiensten door. Een jam-session zou je kunnen zeggen. U hoort het gelijknamig muziekgezelschap Café Zimmerman dus.

Het ensemble Café Zimmerman speelde het concert voor drie klavercimbals in D klein. En dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach. We zijn er morgen weer. En ik neem afscheid van u. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert Jan Bach.

ook op deze laatste werkdag van de week ons programma van de concertzender Geen Dag Zonder Bach. Goedemiddag, mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van deze programma's is in handen van Govert-Jan Bach. Zoals beloofd, vandaag gaan we luisteren naar Bachs bewerking van Pergolesi Stabat Mater. Hij schreef veel muziek van tijdgenoten over, altijd in groot ontzag, en hij leerde er ook weer van. Hij was een aardige collega trouwens, die graag de honneurs gaf aan anderen. Waarschijnlijk was Bach de eerste die het werk in zijn bezit kreeg, en veel later werd het gedrukt en kreeg het een zegentocht door heel Europa. Johann Sebastian Bach zette een volledig andere tekst onder, namelijk de tekst van Psalm 51. En dat is de psalm, ofwel het gedicht, van David als hij vol berouw is over zijn schandaad, namelijk het laten vermoorden van een rivaal, ten einde diens mooie vrouw Bathsheba te verkrijgen. Hun gezamenlijk kind sterft en dan ziet David zijn haast onvergeeflijke zware zonde in. De tekst is: delg mijn zonde, wis ze uit. Ik ben zwaar schuldig. Bach moet wat veranderingen aanbrengen vanwege de andere tekst, maar hij verbetert ook, zoals hij dat zelf zegt. Het weefsel, ja, daar hebben we hem weer, Bach de wever, wordt compacter, dichter. De altviool, die per Pergolesi nog slechts met de basso continuo meegaat, krijgt een eigen mooie partij en hij verandert het slot. Waarbij Pergolesi het toch in mineur eindigt, zet hij op het allerlaatst de amen amen fuga om in majeur. Passend bij de tekst waarin David vergeven wordt na passend berouw. U hoort Emma Kirby, sopraan, wat opgewarmd door de geweldige countertenor David Daniels. Tilge Hürste meine Sünde, naar Psalm 51, BWV 1083. De uitvoering is in handen van Emma Kirby, Daniel Taylor en een Canadees ensemble Theater of Early Music.

Dit was een uitvoering van Tilge Hoechstra meine Sünde naar psalm 51 van Johann Sebastian Bach, in een uitvoering van de sopraan Emma Kirkby, de countertenor Daniel Taylor en het orkest was het orkest van de Theater of Early Music. En tot slot van deze indringende muziek een heerlijk licht en transparant werk. Het is een bewerking van Bach van een concert van Antonio Vivaldi voor vier violen in B klein, als concert voor vier klavercimbals in A klein. Ja, dat voerde Bach weer uit met zijn drie oudste zoons. Die waren ook klaviervirtuozen, net als hun vader. En dat gebeurde allemaal in dat café in Leipzig aan de markt, in dat café Zimmermann. En dat was in het jaar 1730. U hoort eerst het originele concert van Antonio Vivaldi dus. En meteen daarna Bachs bewerking. Hij wist toch weer zoveel te veranderen dat het gewoon wat spannender is dan Vivaldi. Tja, het is nu helemaal niet anders. Het zit hem in de ritmiek, in de lagere stemmen wat ons aantrekt, wat het net wat meer jazzy maakt dan Vivaldi. Vivaldi is heerlijk, maar we delen Maarten het Harts afkeer van Vivaldi niet. Maar Bach kent hier weer niet zijn gelijke. De uitvoering is van The Academy of Ancient Music, onder leiding van Christopher Hogwood.

En dat was dus tot slot van deze uitzending, maar ook van deze week bij de Dag zonder Bach. Twee uitvoeringen, alle twee door die Academy of Ancient Music onder leiding van Christopher Hogwood. Eerst het Vivaldi-concert voor vier violen van Antonio Vivaldi dus, in B-klein. En daarna de bewerking van Johann Sebastian Bach van een concert voor vier klavercymbals in A-klein van Johann Sebastian Bach. Dus achtereenvolgens Vivaldi en Bach, zo'n beetje met dezelfde muziek. En daar moet u het dan mee doen, ook tijdens dit weekend. Maar maandag dan zijn we er weer. Dit is het programma Geen Dag Zonder Bach. Tussen 1 en 2 op de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. Ik wens u goedemiddag, prettig weekend en tot de volgende.

Goedemiddag, en daar zijn we weer aan het begin van de week. Geen dag zonder Bach. Een tamelijk nieuw programma op de Concertzender. Maar u weet het wellicht, we zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. En op zaterdag en zondag, wel, dan moet u zelf maar iets verzinnen en uit de platenkast halen. Mijn naam, ik ben de presentator, is Joop van Zijl. En dit programma wordt samengesteld en van de broodnodige duidelijke informatie voorzien door Govert Jan Bach. Wel, we beginnen vandaag in de week met aandacht voor de Matthäuspassion. Omdat het seizoen voor de Matthäuspassie deze week aanbreekt. En dat heet dan de 40-dagen-tijd, de tijd voor Pasen. We gaan stap voor stap door de hele Matthäuspassie, iedere aflevering een stukje. En we beginnen met de zogenaamde receptie van de Matthäuspassion. Met andere woorden, hoe de Matthäuspassie ontvangen werd, gehoord wordt tot nu toe. Kijk, uit de tijd van Bach, dan weten we daar bedroevend weinig van. Behalve dat de koster van de Thomaskirche noteerde met 2 orgels. Nou, daarover later meer. Luistert u eerst maar eens naar deze uitvoering van het beginkoor van de Matthäuspassie. Wellicht hoort u iets verrassends.

Dat was een uitvoering van de versie van de Matthäuspassie uit 1841. En dat was een heruitvoering in de bewerking van Felix Mendelssohn Bartholdy in de Thomaskirche in Leipzig, jawel. En het was een opname van Christoph Spering met zijn Chorus Musicus en Das Neue Orchester. Wel, we mogen Felix, als we hem zo familiair mogen noemen, Felix Mendelssohn, zeer dankbaar zijn. Want na de dood van Bach in 1750 geraakte veel van zijn kerkelijke muziek in de vergetelheid. De muzici bleven wel degelijk Bachs klavierwerken spelen, maar men was nog amper op de hoogte van zijn kolossale vocale oeuvre, en dat is haast onbegrijpelijk. En uiteindelijk is daar haast niets van gedrukt tijdens Bachs leven. De Matthäuspassie van Mendelssohn was zeer verschillend van de oorspronkelijke. Luistert u maar naar deze aria.

Ja, verrassing. Inderdaad, u hoorde in het Bous und Roy geen alt, maar een sopraan. Mendelssohn veranderde veel in de stemmen en instrumenten. En ook bracht Felix Mendelssohn veel coupures aan. Maar toch is een heruitvoering een daad waar we hem zeer dankbaar voor moeten zijn. En dat is een heel verhaal. Het kwam door de zonen van Bach dat er toch zo nu en dan een vocaal stuk van hun vader werd uitgevoerd. De zonen van Bach, die muzikus werden, gaven ook veel les. En zo gaf de oudste zoon, Wilhelm Friedemann, nog klavecimbelles aan een zekere Sarah Levy. En u wilde het geval dat deze Sarah Levy de zus was van Mendelssohns grootmoeder Bella. Bella Salomon, ook wel Babette genoemd. Bella Salomon was ook lid van het koor van de Berlin Zingacademie en de dirigent al daar, dat was Karl Friedrich Zelter. En hij had ook een grote voorliefde had ze voor de werken van Bach, al dan niet onder invloed van Sarah. En zong met zijn koor zo nu en dan een stuk uit de Matthäuspassie. Feit is dat ook de jonge Felix Mendelssohn en zijn zus Fanny lid werden van dit koor en zo de liefde voor Bachs muziek ingelepeld kregen. Het werd kerstmis 1723 en oma Bella Salomon vroeg aan haar 14-jarige kleinzoon of die soms een wens voor onder de kerstboom had. Nou, bovenaan zijn verlanglijstje stond een kopie van de Matthäuspassie. Sokken en wanten, dat had hij niet zo nodig, want de familie was erg rijk. Want hij wist van tante Sarah dat die ergens moest zijn, die kopie. Dit cadeau betekende een mijlpaal in zijn leven en het werd een van de grootste doelen in zijn jonge leven om de Matthäuspassie van Bach in ere te herstellen. En dat gebeurde 6 jaar later in 1829. De oude instrumenten werden vervangen door nieuwere. Luistert u maar naar het O Schmerz. Geen blokfluiten meer. Die waren naar het museum verhuisd, maar dwarsfluiten.

En dat was O Schmerz uit de Mendelssohn Matthäus Passie, zullen we maar zeggen. De Matthäus Passie in de versie van 1841 in de bewerking van Felix Mendelssohn Bartholdy. Uitgevoerd door Chorus Musicus en Das Neue Orchester onder leiding van Christoph Spering. De Matthäus Passie klonk nu voor het eerst in zijn geschiedenis niet in een kerkelijke context, maar in een concertzaal. En niet met 24 mannelijke zangers die Bach gebruikt had, maar met een gemengd massaal koor van 158 zangers. De hobo's waren vervangen door klarinetten en heel veel aria's werden geschrapt. Men kon de zangers nu zien en er mocht worden geapplaudisseerd. Eigenlijk voeren we in Nederland de Matthäus Passie nog steeds uit in deze Mendelssohn-setting, dus als concert, of dit nu in een concertzaal of in een kerk gebeurt. En dat leidt ons dan, een tijdje terug, naar Amsterdam, waar we een opname uit 1939 van hebben, uit het Concertgebouw. U hoort het Concertgebouworkest, Toonkunst Amsterdam, het geheel onder leiding van de dirigent, dat was hij toen, Willem Mengelberg.

Dat waren deelden uit Das Wohltemperierte Klavier van Johann Sebastian Bach en worden ook nog van Wilhelm Friedemann Bach het Klaversymbolconcert in F groot door Richard Eager en de London Baroque. En dit was Geen dag zonder Bach, het programma van de Concertzender tussen 1 en 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en dit programma wordt samengesteld door Govert Jan.

0: Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Welkom bij de Concertzender. Iedere dag zijn we er, iedere werkdag, van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. Dit programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. De vijfde aflevering, Matthäus Passie. In de derde scène vat Judas het plan op om Jezus voor geld te verraden. Picander pakt in zijn poëzie het thema op hoe het zou voelen als je de moeder was van deze verrader. Ja, Hitler, Dutroux, Stalin, Jack the Ripper, Balthazar Gerards, etc. Ze hebben allemaal een moeder gehad. Hoe is het om zo'n kind aan de borst te hebben gehad? Je koesterde een moordenaar in spe. Vandaar geen bespiegeling in een mooi recitatief. Nee, meteen heel rauw deze aria met de woorden Blute nur du liebes Herz, om de smart van deze moeder weer te geven. Deze woorden worden verzengend de ruimte ingeslingerd. Hier is geen bel canto, mooi zingerij op zijn plaats, maar fel verdriet, Blute nur, maar ook de machteloze woede. Daar leent zich de toonsoort B klein zich heel goed voor. Het is een da capo aria, zoals vrijwel steeds in de Matthäus Passie, ook weer ontleend aan de opera van die tijd. Da capo wil zeggen dat je weer teruggaat naar het begin, de kop, capo, als je de tekst gezongen hebt. Eerst de A-tekst, dan een tweede deel, B dus, waarin andere gevoelens voorkomen dan het begin. Hier dus de vreselijke constatering dat je een kind aan de borst hebt gehad, dat nu zijn pfleger, zijn heiland dus, dreigt te vermoorden. Bach moduleert dan de toonsoort, geeft andere facetten in de muziek weer, waarna de zang weer teruggaat naar het begin, naar A, maar dan mag de zanger versieren om het effect nog te versterken. In de opera was dat het moment waarmee de zanger kon epateren, het publiek met zijn techniek kon verbluffen. In de Matthäus Passie dient het om de intensiteit en zeggingskracht te versterken. U hoort solisten, het Rias Kamerkoor, de Academie voor Alte Muziek Berlin, onder leiding van René Jacobs.
1: Daar ging in de 12 en einer, met namen Judas Iskariot, zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben?

U hoorde de aria Blute Nur, uitgevoerd onder leiding van René Jacobs door solisten Alte Muziek Berlin en Rias Kammerkoor. In scène 4 gaat het vooral om de verontwaardigde en verdrietige reactie van de apostelen, de discipelen, over Jezus' beschuldiging dat de verrader onder hen is. Dan volgt een akkoord in mineur, hoorbaar in de luid, want de discipelen worden zeer betrübt. Dan klinkt 11 maal Herr bin's ich, waarna de 12e keer niet uit de mond van Judas, maar in het direct eropvolgende koraal Ich bin es, ich sollte büßen. Bach doet hier weer een dramaturgische meesterzet. In hem schuilt in feite al een Francis Ford Coppola, ja, een Milos Forman, de man van de maker van Amadeus. Judas is stilletjes weggeglipt, zodat de 12e keer bin's ich niet Judas is, maar wij zelf. Zo zijn wij direct betrokken in het verhaal. We kunnen niet blijven wijzen met het vingertje naar slechterik Judas. Ook wij zijn in staat tot verraad.

En dat was de Academie für Alte Musik Berlin en het Rias Kamerkoor onder leiding van René Jacobs. Opgenomen vorig jaar september hier in Utrecht, in Nederland dus. In de eerste opname van de drie die Nicolaus Arnoncourt maakte, zingt een Wiener zangerknabe bloedstollend de aria Bloedtenor. Dat is een opname uit 1970. En je wordt er nog steeds koud van en dat is ook de bedoeling van deze korte maar krachtige aria. En dan hebben we nog een saillant detail. Een paar weken na deze unieke, ongeëvenaarde opname kreeg deze jongen, die u zo dadelijk hoort, die Wiener zangerknaap, de baard in de keel. Hoe droevig. Maar goed, we kunnen hem nu luisteren. Het is een opname van Kurt Ekeloets, het Concentus Musicus Wien, het Regensburger Domkoor en de mannen van het King's College Cambridge Koor uit Engeland dus. Het geheel onder leiding van Nicolaus Arnoncourt.

De Matthäuspassie, nog steeds. Dit was onder leiding van Nicolaus Arnoncourt en zijn Concentus Musicus Wien. We gaan verder met aandacht voor Bachs tweede zoon, Karl Philipp Emanuel, geboren in 1714 in Weimar. Hij had een schitterende carrière en uiteindelijk stierf hij beroemder en rijker dan zijn vader. Hij had het via Berlijn tot een topbaan in Hamburg gebracht, toen de rijkste en voornaamste stad in Duitsland, dat Hamburg. En daar volgde hij de beroemde Telemann op, die ook nog zijn peetvader was. Ja, de muzici toen waren één grote familie. Van Karl Philipp Emanuel nu een klavierconcert, ook uit 1748 in D-klein, net als dat beroemde van zijn vader, waar deze uitzendingen steeds mee beginnen, als tune in het begin, maar al zo anders. Heftig, met reeds een Sturm und Drang-achtige sfeer. Ja, dat kwam er toen aan, de Sturm und Drang-periode. Dat was de vroege Haydn, de boeken van de jonge Goethe, de vroege Mozart ook. En de zonen van Bach waren de schakel tussen barok en de klassieke periode. Haydn, Mozart en Beethoven. En je hoort in dit concert de adem van Mozart al in de nek. Een uitvoering van het concerto voor klavier in D-klein van Karl Philipp Emanuel Bach door Gustav Leonhard en zijn consort.

Dat was de cello suite nummer 6, Bachs werkenverzeichnis 1012 in D groot van Johann Sebastian Bach. Met als delen prelude, allemande, courante, sarabande en gavotte 1 en 2. De cellist was Pieter Wispelwey. De luit is het instrument dat veel in de uitvoering van de Matthäuspassie door René Jacobs te horen is. Bach bewerkte daar cello- en vioolmuziek voor, maar hij schreef ook direct voor dit geliefde instrument. U hoort de suite in E-klein, BWV 996, geschreven omstreeks 1740, Pour la lutte au cymbal.

Het maakte Bach geloof ik niet veel uit of het nu door de luit of door het klaversymbool werd gespeeld. In ieder geval, dit was op luit Jacob Lindberg. De suite voor luit in E-klein met als delen prelude, allemande, courante, sarabande, bourrée en wiege. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender. Mijn naam, de presentator, is Joop van Zijl en de man die dit programma samenstelt is Govert Jan Bach. Ik wens u verder een goede middag.

Een goedemiddag aan het begin van deze week met geen dag, geen werkdag in ieder geval, geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl, de samensteller is Govert-Jan Bach. In dit programma wordt iedere werkdag uitgezonden van 1 tot 2 uur. We denken aan het begin van deze week nog eens even terug aan de lijdensfeuilleton die Govert-Jan Bach maakte de afgelopen weken aan de hand van de Matthäuspassie van Johann Sebastian Bach. 2 dagen na de Matthäuspassie klonk op paasochtend in Leipzig bij Bach alweer het paasoratorium BWV 249. De trompetten die van as woensdag tot Pasen niet mochten klinken, die zijn er weer. Maar ze zoeken nog hun weg, zoals de vrouwen zoeken naar Jezus. Maar na een nog bedachtzaam adagio in het orkest, gehen sie los en klinken trompetten en koor. Eilet und laufet. Je hoort de snelle gang van de voeten om het lege graf gauw op te zoeken. Je hoort de sfeer die we kennen van het Weihnachtsoratorium. Ook de aanpak is die van het Weihnachtsoratorium. Daar gebruikte Bach immers feestelijke cantates voor de hogere adel voor. En hier doet hij dat ook. De cantate BWV 249a, de Schäferkantate, was in 1725 geschreven voor het Hof van Weissenfels. Op tekst van Picander, met wie Bach een jaar daarna aan zijn Matthäuspassie ging werken. Eerst bewerkte hij deze cantate tot een paaskantate, daarna, in 1738, pas tot dit paasoratorium. Let wel, een oratorium, maar zonder tekst direct uit het evangelie of koralen. De pastorale sfeer van de oorspronkelijke wereldlijke kantaten is te proeven in de prachtige tenoraria met blokfluiten. Sanfte zal mijn todeskoemer nur ein schlummer zijn. Het is geen pure overschrijverij, het is revisie. Je hoort de verfijnde sfeer van de latere Bach van de Hohe Messe hierin doorklinken.

U hebt geluisterd naar het Paasoratorium BWV 249 van Johann Sebastian Bach. De uitvoerenden, de Capella Amsterdam, het orkest van de 18e eeuw, Ilse Erens, Michael Chance, Marcus Schaefer en David Wilson Johnson als solisten, het geheel onder leiding van Frans Bruggen. Hetzelfde orkest, onder leiding van Frans Bruggen, nu met de organist Pieter-Jan Belder. Ze spelen een orgelconcert dat uit kantaten voorspelen is samengesteld.

Pieter Jan Belder was de organist en het orkest was het orkest van de 18e eeuw, onder leiding van Frans Bruggen, in dit orgelconcert dat uit kantaten voorspelen is samengesteld, muziek van Johann Sebastian Bach. En we beëindigen hier het uurtje Geen dag zonder Bach tussen 1 en 2. Morgenmiddag zijn we er weer. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma is samengesteld door Govert-Jan Bach. Ik wens u verder een goede middag.

Goedemiddag en welkom bij de Concertcenter met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag tussen 1 en 2 uur. De presentator is Joop van Zijl, dat ben ik. En de samensteller is Govert Jan Bach, die deze programma's maakt. Hoe weten we nu eigenlijk dat de Matthäuspassie al in 1727 is uitgevoerd en niet pas in 1729, dus 2 jaar later, zoals we lang dachten? Ook Mendelssohn, Felix Mendelssohn Bartholdy, dacht dat. En Mendelssohn ging van dat jaar uit toen hij in 1829 de Matthäuspassie heruitvoerde. Op de grote feestdagen werd in de kerk het Latijnse Sanctus uitgevoerd. Zo ook op de Paasdag 1727. Op instrumentpartijen van die uitvoeringen hebben we delen van de Matthäuspassie gevonden, die dus 2 dagen daarvoor in dezelfde kerk, de Thomaskirche, was uitgevoerd. Maar ja, er is zoveel weggeraakt, dat is ongelooflijk. Gelukkig is dit Sanctus later in zijn Hohe Messe gebruikt door Johann Sebastiaan. Terecht, het is zo mooi. Heilig, heilig, heilig is God. Hemel en aarde zijn vervuld van zijn heerlijkheid. In de Oude Statenvertaling staat nog: de aarde, mits schaders haar volheid, is des Heren, de wereld en die daarin wonen. Er is geen muziek denkbaar die die volheid, die totale omvatting beter weergeeft dan dit Sanctus. Bach had daar toch maar heel weinig instrumenten voor nodig, als je dat vergelijkt met de reusachtige orkesten van Mahler of Messiaen met soms 120 muzici, nog los van de enorme koren. Jordi Savall brengt dit prachtige stuk als onderdeel van een recente live-uitvoering vanuit een groot gevoel van eerbied en gelukzaligheid. Deze meester was laatst in Nederland om zijn nieuwe cd-boek over Erasmus te promoten. Jordi Savall is niet alleen een begenadigd muzikus, maar ook een man met een boodschap voor de actuele wereld. Een boodschap van liefde en geestelijke rijkdom die hij weet te weerspiegelen in de muziek die vroeger klonk vanuit dezelfde bronnen waaraan we ons nog steeds kunnen laven. U hoort nu dit Sanctus, gevolgd door de andere delen van de Hohe Messe.

U hoorde Sanctus, tot en met het Dona Nobis Pacem, uit de Hohe Messe in B-klein, BWV 232, van Johann Sebastian Bach, in een uitvoering van Pascal Bertin, countertenor, Makoto Sakurada, tenor, de Capella Real de Catalunya en het Concert des Nations, het geheel onder leiding van Jordi Savall. In zijn laatste jaren werkte Johann Sebastian eigenlijk maar aan twee meesterwerken. Aan de definitieve samenstelling en de verbetering van zijn Hohe Messe en aan die Kunst der Fuge. Beide meesterwerken heeft hij niet helemaal af kunnen maken. Zijn ogen lieten hem in de steek. Zijn Kunst, dat is de ultieme bijbel van het contrapunt. Het meerstemmige componeren zodanig dat de muziek rijk en kloppend blijft. Voor welke instrumenten het is geschreven, dat weten we niet echt. Orgel en clavecimbel worden geopperd. Maar een uitvoering met gamba-kwartet en blazersensemble, zoals Jordi Savall dat nu doet, is prachtig in de onderscheiding van de verschillende stemmen.

U hoort Kees Wieringa en Polo de Haas in Canto Ostinato, het bekendste werk van Simeon ten Holt. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Namens de Concertzender nemen wij afscheid. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach.

0: Christ's Nativity, een compositie van Benjamin Britten uit 1931. In een uitvoering van de BBC Singers, onder leiding van Stuart.
1: Goedemiddag,
0: Bennett.
1: Geen dag zonder
0: dat
1: Bach.
0: Dat besloot deze
1: bij de
0: aflevering concertzender, van Britten
1: iedere
0: en
1: werkdag van 1 tot 2.
0: Voor de concertzender samengesteld.
1: Ik ben Joop van Zijl en
0: door
1: deze programma's worden gemaakt door Govert Jan Bach. Het is ongebruikelijk, maar we beginnen met een vraag. Herkent u deze muziek?

Ja, het kanon van Pachelbel. Officieel kanon en gier. Pachelbel. Ja, ik had vroeger een collega die had een prachtig gedicht geschreven. Ik weet bij God niet meer waar het gedicht helemaal over ging. Maar er kwamen wel een paar leuke woorden in voor. Bijvoorbeeld, als Pachel belt, wees dan op uw boekste hoede. Nou, past in dit programma. Maar goed, we hoorden dus die kanon van Pachelbel niet geromantiseerd uitgevoerd. Zwaar aangezet, maar helder en puntig gespeeld door de London Baroque, waar onze Richard Eager in meespeelt. Ja, Richard Eager, de vriendelijke Engelsman, die woont gewoon in de Watergraafsmeer in Amsterdam. Voor barokmuziek moet je nu eenmaal in Amsterdam en omstreken zijn. Pachelbel was na Buxtehude een van de belangrijkste leraren van Bach. Niet direct, maar indirect. Toen de 9-jarige Johann Sebastian wees werd, kwam hij met zijn broertje Jacob bij zijn oudste broer Johann Christoph te wonen. En die was organist in het plaatsje Oudroef. Met een klein inkomen kreeg hij deze twee hongerige monden erbij. Deze Johann Christoph heeft Sebastian waarschijnlijk vertrouwd gemaakt met het vak van toetsenist. Het ambacht van orgel, klavercimbel en klavicord, een kleiner klavier, te bespelen. Vader Ambrosius was bij leven vooral stadpfeifer en meer vertrouwd met blaas- en strijkinstrumenten. In Eisenach was een oom, Johann Christoph, de organist, en bij hem is de kleine Sebastian al vertrouwd geraakt met het orgel. Maar bij zijn broer, Johann Christoph, ja, die heette ook zo, heeft hij het vak echt geleerd. En deze Johann Christoph was weer een leerling van Pachelbel. Wel, zo werkte die invloed. De leergierige Sebastian was veruit de beste op school en een paar klassen verder dan zijn leeftijdgenootjes. Multi-talented, dus, zeggen we nu. Hij zoog alle muziek die langskwam in zich op. Een anekdote van eigen hand vertelt dat hij stukken van Pachelbel wou overschrijven, maar dat zijn broer dat om copyrightsgronden niet toestond. Hij sloot de muziek achter een tralietje op. En 's nachts bij maanlicht sloop Johann Sebastian naar het kastje en wist met zijn dunne vingertjes de muziekbladen eruit te wurmen en ze alsnog over te schrijven. Aan deze Pachelbel is een concert op april in het Paaskerkje in Baren gewijd. Als u daar meer inlichting over wilt hebben, zie dan prelude.nl. Prelude.nl. Alsmede de prachtige altkantate voor alt Widerstehe doch der Sünde.

Widerstehe doch der Sünde. U hoorde Alfred Dallaert en het Leonard Barok Ensemble. Ja, dit was een historische opname en wel uit 1954. Alfred Dallaert was al in de oorlog bezig met het zoeken naar de authentieke uitvoeringspraktijk. De Historically Informed Performance, de HIP dus. En zo vond hij ook dat de meeste altpartijen uit de barok in kerkelijke sfeer door jongens of mannen werden gezongen. Zeker ook in Engeland, waar hij de techniek van het falset zingen weer in ere herstelde. Dus het met de kopstem zingen. Alfred Dallaert zelf was een grote, forse man en niemand kon hem van verwijfdheid betichten, zoals mensen nog wel eens deden als een man een altstem zingt. Deze Alfred Dallaert heeft naar eigen zeggen enorme invloed gehad op Gustav Leonhard. Hij was eigenlijk de eerste pionier. Er ontstond een vriendschap tussen Dallaert en de Leonhards. Gustavs vrouw, Marie, bespeelde de viool. En Nicolaus Arnoncourt de cello. En later voegde Frans Brugge zich daar nog aan toe. Terug naar Pachelbel, zo heerlijk gespeeld door de alweer derde generatie barokmuzici. U hoort nog enkele trio-sonates uit diens Musikalische Ergötzung uit 1695, toen Sebastian dus 10 was en net bij zijn broer woonde. Musikalische Ergötzung betekent zoveel als muziekvreugde.

En hier waren de uitvoerende de violisten Janine Jansen, altviolist Maxim Rizanov en de cello werd bespeeld door Torleif Tedeen. En hiermee eindigen we voor vandaag en trouwens voor de hele week ons programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender op werkdagen van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma werd samengesteld door Govert Jan Bach. Goedemiddag, prettige weekende. En tot de volgende week. Luisteren naar de Concertzender kan op verschillende manieren. Via de kabel, op internet en ook via de mobiele telefoon. Wilt u precies weten hoe? Surft u dan naar concertzender.nl en klik op ontvangst.

We beginnen weer aan een nieuwe werkweek onder het motto Geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben uw presentator, Joop van Zijl, en deze programma's worden gemaakt, samengesteld door Govert Jan Bach. En als we dan nu verder gaan met de cantates van Johann Sebastian, dan valt op hoe verschillend iedere cantate van de andere is. Telemann en anderen schreven wel 1000 cantates, maar die lijken allemaal veel meer op elkaar. Het lijkt wel of Johann Sebastian Bach voor iedere zondag zijn best deed om iets unieks te maken. En misschien kon hij ook wel niet anders. We weten alleen dat na 5 jaar zo'n 60 geniale cantates per jaar geschreven te hebben, plus nog 2 prachtige passionen immers, de Johannespassie en de Matthäuspassie, het een beetje op was bij hem. Zakelijk gezien was dat oké. Hij had een kleine 5-jaargangen cantates bij de hand. Hij had er genoeg voor de komende decennia, want niemand kon zich een cantate zo lang herinneren zonder een exemplaar op geluidsdrager te hebben, bijvoorbeeld, of op schrift, in noten. Ze werden immers niet gedrukt. Johann Sebastian kreeg er weinig waardering voor, dat is duidelijk. Hij richtte zich op andere dingen. Het schrijven van concerten voor het zondagmiddagstrijkje in Café Zimmerman, het Collegium Musicum. Hij schreef een 2e uitgave van het Wohltemperiertes Klavier en meer oefenstukken voor zijn zoons. En het begin van de Hohe Messe is 1733, het Weihnachtsoratorium in 1734. Dus als carrièreopbouw is het zonneklaar. Na een goede 250 cantates was het mooi geweest. En daarom iedere Geen dag zonder Bach, dit programma dus, iedere dag aandacht voor een cantate. Wederom, want we hebben de Matthäuspassietijd nu achter de rug. Terug naar de cantates. En zo bijzonder zijn die cantates. Je mist het grote doorlopende drama van een Johannes- of Matthäuspassie, maar het zijn steeds juweeltjes. Neem nu nummer 20. O Ewigkeit, du Donnerwort. Aan het begin van zijn 2e jaargang, cantates in Leipzig. De 2e helft van het kerkelijk jaar begon dan in Leipzig op de 1e zondag na Trinitatis, drievuldigheid, drie-eenheid. Dus de 2e zondag na Pinksteren. En het lijkt wel of Johann Sebastian een statement wil maken. Kijk hier, komt een jaargang nieuwe cantates aan en jullie zullen je nog verbazen. Hij kiest nu zelfs voor een revolutionaire aanpak. Hij zal deze jaargang steeds uitgaan van een koraal, van een kerklied, zoals bekend uit de kerkboeken van Leipzig. In de stijl van de Franse ouverturen met trompetten en pauken horen we in de Cantus Firmus het kerklied O Ewigkeit, O Donnerwort. We horen de donder van de Donnerode van Telemann en van het Donner und Blitzkoor uit zijn eigen Matthäuspassie, van nog geen 3 jaar later.

En dit was het eerste deel van de kantate 20. Ik noem u straks naar het volgende gedeelte. Dan vertel ik wel even wie de uitvoerenden waren. Het eerste deel van de kantate 20 was dat dus. En dan volgde in Leipzig de preek. Van minstens een uur. Nou ja, en mocht men wat ingedommeld zijn tijdens de preek, die dus minstens een uur duurde, dan werd je wel wakker geschud door de nu volgende basaria met trompet. En die ons doet denken aan Handel, The Trumpet Shall Sound uit de Messiah. Het beeld van de laatste bazuin uit het requiem wordt opgeroepen, de Tuba Mirum, mens gedenkt te sterven. Het is een heftige kantate, met heftige thema's. Het gaat om eeuwigheid en gericht, angst voor de dood en daarna. Bach weet altijd deze ambivalente gevoelens zo weer te geven dat ze ons nog raken. Educare et movere. Vermanen en raken. Dat was het doel van de barok. Mini-operaatjes noemt Sir John Eliot Gardiner dit soort cantates. Na vermanende woorden van de alt, een indringend velduet voor tenor en alt, waarin we wederom worden vermaand ons niet te spiegelen aan de rijke man die de arme Lazarus verstoten. Let op de gejaagde ritmiek die een sterk appel op ons lijkt te doen. Gardiner vindt dat dit duet vooruitloopt op de dramatiek die we vinden bij Giuseppe Verdi. Het krachtige slotkoor in het vertrouwenwekkende F groot verjaagt de schimmen van de angst uit het spooky duet.

Bachs werkenverzeichnis 20, O Ewigkeit, du Donnerwort, werd uitgevoerd door Paul Agnew, tenor, Wilke Brummelstroete, alt, Dietrich Henschel, bas, verder het Monteverdi-koor en de English Baroque Soloist, het geheel onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. In de sfeer van het begin van kantate 20 van Sonnet, nu hier een ouverture in puur Franse stijl, nummer 4. BWV 1069 in D groot. Natuurlijk in D groot de stemming van de trompetten, die de koninklijke allure vertegenwoordigen. Dit was het soort muziek waarmee de zonnekoning, Louis XIV, Lodewijk XIV, zijn theater binnenschreed en waarvoor de hofcomponist, Lully, zijn Franse ouverture schreef. Een voorbeeld voor Johann Sebastian. Al als een jongen van 14 had hij de grandeur van de Franse adel bewonderd als een Frans georiënteerd orkest uit Celle speelt, mogelijk in Lüneburg, waar hij toen op de koorschool zat. Het zal grote indruk op hem gemaakt hebben. Johann Sebastian is ook een spons die al die verschillende stijlen in zich opnam en een heerlijke muziek voortbrengt als je hem uitknijpt. Het is muziek op een grote schaal, overdonderend in zijn vorstelijkheid. En we zijn ook nu in Nederland op weg naar een kroning, nietwaar? En daarom componeert hij ook voor een groot orkest, Bach. De drie trompetten en pauken worden geflankeerd door drie hobo's en een fagot. In de Leipziger sfeer, groots van aanpak. Mogelijk dateren ze al van Weimar. En zijn ze in Keuten verder ontwikkeld, maar in ieder geval in Leipzig, als wereldlijke muziek uitgevoerd. Na de ouverture allerlei Franse dansvormen, zoals toen gebruikelijk.

Dat was de trouwerode Las Fürstin, Las nog einen Strahl, BWV 198. Met als uitvoerende Taverner Concert and Players, onder leiding van André Parrott. Ja, de kroning, tot slot, leve de koning, Royal Fireworks, maar dan van Bach. De derde orkestsuite, swingende trompetten omstralen het liefdevolle air.

0: En dat was als laatste werk de orkestsuite nummer 3, BWV 1068. Met als delen ouverture, air, ravotte 1 en 2, bourrée en gigue. Het geheel uitgevoerd door Café Zimmerman. En dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.
1: ...2012.

Goedemiddag en weer welkom bij de Concertzender met het dagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden gemaakt door Govert Jan Bach. Een van Bachs meest aangrijpendste en geliefde cantates is nummer 21, Ich hatte viel Bekümmernis. Het is een jeugdkantate uit de Weimar-periode, maar vele malen door hem zelf opnieuw uitgevoerd. Zelfs voor een sollicitatie in Halle, dat was in 1713. En later mogelijk in Hamburg, waar de grote Matheson over schrijft. Genieën kennen hun eigen kwaliteit, ja, of het nu om Van Gogh of om Bach gaat. Dit is dus wel een pronkstuk van Johann Sebastian zelf en voor hemzelf. Wat laat hij zien? Een kleine opera over de emotioneelste thema's van het leven. Het woord ich klinkt vele malen, voor Matheson zelfs te vaak. Maar als je de ich in de Matthäuspassie telt, dan kom je een stuk hoger uit dan met het woordje God. De muziek van Bach gaat over ons, niet iets abstracts, daar aan gene zijde, maar over onze concrete gevoelens, hoe zwaar ze ook zijn. En daarin zit waarschijnlijk de aantrekkelijkheid van Bachs muziek. Eerst die zoekende hobo die je inleidt in een woud van verwachting en gevoel. Die korte symfonie aan het begin doet denken aan het beroemde Adagio van Albinoni. Dat trouwens helemaal niet van Albinoni is, maar in 1958 gecomponeerd is door de slimme priester Remo Giazzotto onder de naam van Albinoni. Hij heeft ongetwijfeld dit stuk voor ogen gehad. Hier is het echter puur Bach en geen fake. Behalve prachtige koorstukken is in de kantate weer de mystieke dialoog te horen tussen de ziel en Christus, de sopraan en de bas, die elkaar toezingen als in een liefdesduet, wat het in feite ook is. Bach heeft best geprobeerd om operacomponist te worden, met name door zijn sollicitatie voor Dresden in 1733. Maar collega Hasse had die baan al. Tja, als je die opera's nu hoort, dan zijn ze uiterst slaapverwekkend. Zelfs Pierre Audi, u weet wel van het muziektheater in Amsterdam, Pierre Audi die waagt zich er niet aan. Maar Bach ging er graag met zijn oudste zoon naartoe en waardeerde het werk van collega's altijd. Zijn wij blij dat we deze heerlijke cantates hebben? Opera in optima forma en dan zonder verkleedpartijen. En toch van die teksten die over het leven gaan. Zoals de tekst van Sebastian Franck, die de jonge Bach in Weimar vaak van mooie teksten voorzag.

niet bewerkt zijn voor andere instrumenten. De werkelijkheid is anders, want juist deze zo rijke, diepe muziek leent zich voor omzettingen. We kennen niet alleen de prachtige luidbewerkingen van Bach's eigen hand, er zijn ook hedendaagse omzettingen voor de gamba en voor de blokfluit. Hier de transcriptie van die eerste suite die we zojuist hoorden, maar dan de transcriptie van Marion Verbrugge en door haar gespeeld. Dus niet de cello, maar nu dus de blokfluit.

De blokfluitiste Marion Verbrugge speelde een transcriptie van de cello-suite nummer 1, BWV 1007. Met als delen, net als bij Pieter Wispelwijn natuurlijk, prelude Allemande Courante, Sarabande, Menuet 1 en 2 en Gigue. Achtereenvolgens dus die cello-suite door Pieter Wispelwijn en voor de blokfluit verwerkt door Marion Verbrugge. Tot zover geen dag zonder Bach. Iedere dag van 1 tot 2 op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. Samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. Wij wensen u een goede middag.

0: Concertzender vindt u op de site concertzender.nl. Daar kunt u ook vinden hoe u donateur kunt worden. Verschillende webkanalen zijn daar te vinden. Dit is het einde van Chroniek van de Nederlandse Muziek. Graag tot de volgende aflevering.
1: Vrijdag, de laatste werkdag alweer met Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender. Goedemiddag. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Na de preek op die 7e februari, dus de tweede proefkantate, nummer 23. Du ware Gott und Davids Zoon. Het gaat om een blinde bij de stadspoort die hoort dat Jezus eraan komt. De enige die hem zou kunnen redden uit zijn levenslange duisternis. Bij iedere genezing bevestigt Jezus de genezene altijd met de woorden: uw vertrouwen heeft u genezen. En geeft als het ware de eigen kracht van de persoon terug die enorm voor zijn genezing vocht. Het lijkt wel of Bach dat psychologische moment met zijn ons, nu zo bekende overmaat aan spiegelneuronen, in de muziek wil vangen. Want met wat een overgave en kracht roept de blinde niet om zijn genezing. Het is geen smeken meer, het is zeker weten. Jezus wordt ook erkend in zijn waarde. Hij is Davids zoon, wat anderen niet zien, dat ziet de blinde, ziende de onzienlijke. Bach gebruikt de vorm van de dialoog, waar hij in de Matthäuspassie ook zo vaak voor kiest. Hier versterken de stem van de sopraan en de alt elkaar, alsof de twee zeden in einer Brust, waar ieder mens in nood last van heeft, verenigd worden in het vaste geloof in genezing en verlossing. Na dit indringende hypnotiserende duet volgt een prachtig recitatief, mystiek van aard, altijd met lijfelijke woorden: ich fasse mich und lasse dich nicht ohne deine Segen. Het gevecht van Jacob met de engel, ook de strijd van twee zielen in dezelfde persoon, resoneert hier. Want Jacob laat de engel niet gaan, tenzij hij hem zegent, een geliefd motief in de tijd van Bach. Deze kantate is de favoriete kantate van de man die deze Bach-programma samenstelt en wiens naam Bach geen onbekende is, Govert Jan Bach. Hij vindt dit zijn meest favoriete kantate. Prachtig uitgevoerd hier door Gustav Leonhard en zijn mensen, Q. Ebbingen op de doordringende hobo, het instrument van de pijn, en Marie Leonhard, dat is de vrouw van Gustav Leonhard, op de viool. Een breekbaar, maar toch bewogen jongenssopraan, dat is Walter Gampert, met Paul Eswood als alto en de onderschatte tenor Marius van Altena, die de mystieke teksten zo puur zingt. Zou iemand in Leipzig bevroed hebben dat de zon over de stad opging toen ze hem de god der muziek benoemden?

U hoorde de kantate Du ware Gott und Davids Sohn voor de zondag Estomihi, Bachs werken vertraging 23, uitgevoerd door de jonge sopraan Walter Kampert, de countertenor Paul Eswood en verder hoorde u de tenor Marius van Altena met het Gustav Leonard Consort. Het hof van Anhalt-Köthen was, zoals alle Europese hoven, gericht op Versailles. Dat was richtsnoer van alle hoffelijkheid en hoofsheid, voor architectuur en muziek. En zo had men daar een spiegelzaal, die was klein, maar mooi. En daar zal Johann Sebastian ongetwijfeld deze eerste orkestsuite die we gaan beluisteren uitgevoerd hebben. Een suite, dat betekent vervolg, opvolging van danssoorten. Je kunt er net niet op dansen, of nou ja, misschien toch wel een beetje. Toen mogelijk wel. In ieder geval is het een menu van danssoorten achter elkaar. En de Fransen zijn nogal van het eten, dus er is een entree, de prelude of ouverture, zo nu en dan een amuse. De zware kost wat meer in het midden, zoals de sarabande of hier de forlane. En de toetjes, nou ja, die zijn weer wat lichter. De onstuimige bourrée of lichte passepied of badinerie, zoals in de tweede suite voor fluit. Hier komen ze dus, achtereenvolgens. Ouverture, courante, gavotte 1 en 2, forlane, menuet 1 en 2, bourrée 1 en 2 en passepied 1 en 2. Met als uitvoerende de Tafelmuziek Barokorchestra onder leiding van Gino Lamont.

Dat waren de variaties 1 tot 16, BWV 988, de Goldberg-variaties. En de pianist was Ivo Jansen. Ja, die Goldberg-variaties die zijn veelvuldig bewerkt, zoals we ook al een aantal malen hier in ons programma hebben laten horen. Maar een bewerking voor koor, dat is toch weer nieuw. En dan heb ik een mededeling voor u. Het Kamerkoor Padam gaat dat doen. Dus een bewerking voor koor. En daar komt Johann Sebastian zelf ook nog om de hoek kijken. En wel vertolkt door Vincent Bijlo. En wanneer kunt u dat gaan horen en zien? Wel op 10 mei in Utrecht, 11 mei in Leiden, 12 mei in Middenbeemster, de 24e mei in Amersfoort en tenslotte de 26e mei in Amsterdam. Dus de bewerking voor koor van de Goldberg-variaties met Johann Sebastian Bach zelf in de vorm en in de persoon van Vincent Bijlo. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach, de concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl en dit programma is samengesteld door Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

De concertzender wenst u een goede middag met ons dagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Althans, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma is samengesteld door Govert Jan Bach. De beurt is aan de kantate 25. Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe. Geschreven voor 29 augustus 1723. Ja, omdat onze geloofsbeleving zo afwijkt van die uit de tijd van Bach, of omdat we gewoon niets met het geloof hebben, zijn de teksten van de recitatieven en aria's soms moeilijk te genieten voor ons. En toch heeft de hardcore atheïst als Maarten het Hart daar geen enkele moeite mee. Hij is juist een groot kantatenkenner en geniet enorm van de weergaloze muziek. Maar wij kunnen ons toch vaak moeilijk identificeren met waar het over gaat in zo'n kantate. Zoals we dat beter kunnen met het verhaal en de aria's van de Matthäuspassion. Maar neem nu dit beginkoor van deze kantate over de zondige staat van ons lijf en geest. Haast net zo complex als het beginkoor van de Matthäuspassie. In hetzelfde grimmige en melancholische E mineur. En wat horen we daar? Ja, de geliefde koraalmelodie uit de Matthäuspassion. De oude melodie Herzlich tut mich verlangen, is erin verweven. Uit een donkere diepte rijst de melodie op, versterkt door 3 pozaunen, bazuinen of trombones, vanouds het instrument van het requiem, de tuba mirum. Een cornet of zink versterkt de werking van het bazuinenkoor en ook weer 3 blokfluiten, die geven het benodigde helderheid en de benodigde warmte. Een ongekend groot orkest voor Bachs omstandigheden, maar met een haast Maleriaanse allure. Maar die Maler had voor zo'n effect dan wel 100 man meer nodig. Zwaar monumentaal. Het thema gaat over de 10 Melaatsen. Volgens de tekst zijn wij evenzo Melaats. Lichamelijk ziek, maar dan door de zonde. Toch zit er zoveel troost door de nabijheid van deze muziek. We worden niet afgeleid, niet verdoofd. Bach is geen verdover. Hij zoekt de pijn op ons bij de hand nemend en gaat er doorheen. Ja, die ganze welt ist ein hospitaal, zingt de tenor. Is er zoveel veranderd met onze veelheid aan zorg die haast niet te betalen is? Maar Bach komt dan toch uit bij een vrolijke, virtueuze sopraanaria in het krachtige C-groot. De lucht klaart op, zo kunnen we weer naar huis.

U hoorde de kantate Gesundes an meinem Leibe voor de 14e zondag na Trinitatis, Bachs werkenverzeichnis 25. Met als uitvoerenden de sopraan Lisa Larsson, de tenor Gert Turk en verder hoorde u Ton Koopman en zijn Amsterdam Baroque Orchestra en Amsterdam Baroque Choir. Het vervolg nu van de Goldberg-variaties, gespeeld door Ivo Jansen op de vleugel. Bach maakte ze onderdeel van zijn vierdelige Klavierübung, een must voor clavecinisten, toen en nu nog. Maar ook voor pianisten. Op piano klinkt het even prachtig, maar anders. De variatie 17 tot 30 plus het Quodlibet, een leuk, vaak ondeugend wijsje met seksuele toespelingen, zoals Miet, miet, miet, mier ins Vederbed. En dan weer die aria aan het eind. De aria was gewoon een leuk moppie dat aan de eettafel bij de Bachjes thuis werd gezongen. Toch maakt Bach daar weer iets bijzonders van het gewone, het triviale iets subliems maken. Ja, dat kon hij zo goed. Net als Mozart later trouwens, die kleine nachtmuziek bijvoorbeeld. In onze cultuur is het vaak andersom. Dan wordt van het bijzondere iets triviaals iets ordinairs gemaakt.